mbola misy. Eny, ikeky zany kanefa mbola misy, mbola misy sira tsy novetsoinareo, mbola misy kalo, mbola misy teny no adinoinareo. Angamba anjaranay fa mbola misy hira masatrina ienona, mbola misy kalo mba tiana iokaloina, mbola misy teny irina ivetsona, irindrirreny ataonareo amboara, anaovana azafady fa satrinay angina kanefa mbola misy angolana mpanirina maniry mba ho foazina. Ko mamelanay e, nosoratany Elie Rajaonarison.